0: Hi, this is Jessica Ridley and you're listening to Crossroads Country Radio.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Hey mama, keep riding them rails. I hope I never see you again.
1: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
2: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
1: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hi, this is Marley Scott. You're listening to Crossroads Country Radio.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Hallo, ik ben Daddy Rednik en u luistert naar Crossroads Country Radio, het station waar country nog een plaats heeft.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045-47091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... ja, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.
13: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Dit is Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

En goedemorgen luisteraars, dat was Lori McLean, folkzangeres uit Californië, die 6 cd's heeft volgezongen en van laatst in 2014. Ze wordt wel eens gezien als de opvolgster van Kate Wolf. En ze zong Comeback Barbara Lewis, voor een meisje dat de kluts kwijt was. We zullen in het uur nog wat andere Barbara's laten terugkomen.

We hebben daar Anne is een liedje van de Beach Boys, maar ook een zangeres en ze zong Meanwhile Back at My House. Praak Frank kent 3 singles van haar rond 1970 en ik denk dat het ook alles is. Achternaam onbekend. Barbara Keith zong over de Bramble en de Roos, iets anders dan Mary McCaslin en Jim Ringer, Lynn Morris en Patti Loveless. Maar ze schreef het wel en ze mag er trots op zijn, mooi liedje. Zelf zong ze in de jaren 70 2 LP's vol. En Barbara Thomas was de derde met You Said Your Last Goodbye. Dat staat op een singeltje uit 1957 dat ze maakte samen met de fiddler Herschel Cloutier. Verder heeft ze nog aan 3 singeltjes van haar broer Cliff meegewerkt, maar meer lijkt er niet van haar te zijn bewaard.

Barbara Chandler ging met de andere meisjes mee. I'm going out with the girls. 7 singeltjes kennen we nog van haar. Allemaal uit de jaren 60. Barbara Scott zong By and By, I'm going to see the king. Een traditional die we al kenden van de Carter Family en van Jody Stecher. Ik heb gezocht en gezocht, maar niets over deze Barbara gevonden. Ze zijn bijzondere Barbara's deze keer. En de zangeres Barbara Allen heeft ook nog een paar liedjes opgenomen. Maar de song Barbara Allen is een traditional die dateert uit de 19e eeuw. En die door honderden artiesten al op de plaat is gezet. Je hoorde Hoxie Hawkins, opgenomen in 1947 en mogelijk later overdubbed.

Barbara Jackson kreeg een invitation to a wedding, maar ze had geen weinig zin om te gaan. We kennen van haar twee singeltjes uit de jaren 60. Het eerste op een klein label en het tweede bij Urner Brothers, ook een klein label. En toch is het niks met haar geworden. Ze leefde van 1940 tot 2020. Barbara Kay zong Hello Heartache van Rod McKuen. Ze noemde zich ook wel Kay Berry, maar na 7 singles stond de teller stil. Net als vele anderen in deze serie was ze actief in de jaren 60. En Bobby Bear had weer een liedje over Barbara Joy. Dat was er eentje van Eddie Nowak. De opname is in 1969, hetzelfde jaar waarin Eddie het zelf uitbracht. Harkus Robbins zat achter de piano en speelde erop. MUZIEK

Barbara Fairchild, eindelijk eentje die we kennen. Ik telde 34 albums van haar, uitgebracht tussen 1970 en 2023. Ze is 75 intussen, dus ik weet niet of er nog meer komt. Ze zong in 2002 I'll Meet You in the Morning. En dat schreef Albert Brumley nog. En het werd in 1937 voor het eerst op de plaat gezet. En Cliff en Barbara Thomas hadden een lied met de titel Jumping Jack. Ze hebben bij mijn weten zelf nog niets uitgebracht, maar ze staan wel op een paar compilatiealbums. En Barbara Harley was Female Singer en Songwriter of the Year, 1999 en 2000, maar verdween daarna weer in de mist. En haar hoorden we met First Glance.

Barbara Lia was in de wolken en riep eens Love Grant. Ze heette eigenlijk Barbara Stiegley en werd in 1974 opgenomen in de Porter Wagoner Show. En daarvoor had ze al met Roy Acuff gewerkt. Zelf maakte ze slechts 2 singeltjes. En Barbara Pittman zong over Two Young Fools in Love. Ze leefde van 1938 tot 2005 en liet 4 albums na. En ze bracht het ook nog tot een Wikipedia-pagina. Ze kwam uit Memphis en woonde naast Elvis Presley, dus was ook met hem bevriend. En Barbara Dean bracht haar versie van Little Maggie. Ze was getrouwd met Rolf Kahn, met een C, ook een folkzanger. En ze leefde van 1927 tot 2024 in Oakland.

Pas hadden we Barbara Lia, L-E-A. Nu hebben we Barbara Lee en die bracht een bekende van Tammy Wynette. I don't wanna play house. Discos kent wel een paar Barbara Lee's, maar deze niet. En ik ken twee albums van haar, maar op het net is geen informatie over haar te vinden. Barbara Ray uit Zuid-Afrika sprak nog tegen de vogel. Hello, little bluebird. Ze was trouwens geboren in Schotland en ze maakte tussen 1972 en 1985 19 albums. Dat is nogal wat. En toen kwam de hele familie Seeker. Pete, Mike, Peggy, Penny en Barbara. Ik weet niet wat ze precies deed, maar ze deed wel mee in Snake Baked Howcake. Zo'n gek liedje is net weer iets voor de Seekers. Ik gooi de laatste twee Barbara's op de draaitafel. Nou ja, hun muziek dan, hè. Barbara Reeds met een mooie Weekend Daddy, midden jaren 80. En Johnny Cash met The Ballad of Barbara, 1973. Wordt vervolgd. En tot straks.

0: Nederlandse en Belgische countrysterren. Stralen bij Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

0: Curtis Gordon opent het uur met Baby Please Come Home van mei 1955. Dat is een poosje geleden. Hij was een rockabilly zanger die leefde van 1928 tot 2004 en precies één LP maakte, plus een stuk of 20 singles. Maar belangrijker is, dat werd geschreven door Bobby Bear. Die was toen nog een jonge jongen, geboren 7 april 1935. Zijn eerste plaatje zou hij pas een jaar later maken. En dit wordt deel 1 van 3 van de songs die werden geschreven door Bobby Bear.
1: If I had Aladdin's lamp, I'll

Aladdin's Lamp van Ferlin Husky kwam ook nog uit 1955. Maar The Life of a Fool was een van de vier die hij 10 september 1956 zelf opnam. Zijn eerste sessie. Ik liet het over aan Ruud Hermans. En I Wish I Could Say The Same moet hij aan Vince Stewart hebben gegeven. 26 juli 1957 nam hij het op en andere versies kennen we er niet van. Bobby Bear werd geboren in de buurt van Ironton, Ohio, bij de grens met Kentucky. Toen hij 5 was, overleed zijn moeder en al jong ging hij met zijn vader op de boerderij werken. Hij ging zingen bij een lokale band, maar toen hij 18 was, vertrok hij naar Los Angeles en vond daar langzaam maar zeker het geluk.

In zijn begintijd was hij meer rock dan countryzanger, maar ik wil toch alles van hem laten horen. Tender Years zong hij zelf, maar ik vond er een cover van door Billy Adams, With the Rock at Tears uit 1960. Die heeft nog 4 LP's gemaakt, Rockabilly en Gospel. Zelf mocht hij Vampire brengen bij gebrek aan navolgers, 13 juni 1958. Maar van Forget It kennen we alleen de vertolking door Dale Wright uit 1958. Die kwam ook uit Ohio en was een DJ en zong in totaal nog 17 singeltjes ook. Nog steeds Rockabilly.

Nog een keer Bobby Bear zelf met That's Where I Want To Be. Hij zong het 28 augustus 1959, maar had het misschien al eerder geschreven. Het staat op naam van een driemanschap, maar die anderen zullen er waarschijnlijk aan hebben geschaafd. Back to School Blues kennen we alleen van Jack Larson. En dat lijkt alweer wat beetje meer op country. 1961, op de B-kant stond The Lonely Part of Town, ook van Bobby Bear. En Larson maakte 3 LP's. En zo kennen we Penny Moved Away alleen van Barry de Vorzon. En dat wordt nog steeds rockabilly genoemd.

Brooke Wynn Brits nam Bobby weer zelf op, maar ik vond hem ook van Don Bowman en van de Keys in Slow Brothers. En die hoorde u, pas op, want er zijn meer songs die Brooke Wynn Brits heten. En 500 Miles Away From Home lijkt me zijn meest gecoverde te zijn. Nog steeds uit 1961, dus in een jaar tijd is Bobby een gevierd artiest geworden. En niet eens met de songs waar wij hem van kennen. Hij schreef het met Hedy West en Charlie Williams. En Hedy zong het ook, maar het Kingston Trio was eerder. Zelf zou hij pas 2 jaar later opnemen. I Wouldn't Know Where To Begin schreef hij ook met Charlie Williams en voor Bobby Austin. Ik nam hem van Cine Sealy. Ze was hier 21 en nog maar een paar jaar actief.

Let Me Tell You About Mary kennen we van Bobby Bear zelf, maar Wayne Downing was er een jaar eerder mee. Hij was samen met de Jimmy Bryan Band. Het is het enige singeltje dat Discogs van hem kent. Toch vreemd, want Bobby kon zijn liedjes heel goed aan bekende artiesten kwijt. Zoals dan Wanda Jackson. Zij zong op 2 november 1962 Sympathy en dat lijkt Bobby zelf weer nooit te hebben opgenomen. En de derde heb ik een stukje naar voren gehaald in de tijd, omdat ik er van Waylon Jennings drie heb, die ik wil verdelen over de drie delen van dit onderwerp. Leave in Town, dat heeft Bobby zelf ook weer nooit opgenomen. Waylon noemde hem de best songhound worldwide.

0: Voor Lester Flatt en Earl Scratch schreef Bobby Bear vier songs die ze 12 september 66 opnamen. Met onder andere Buck Graves en Paul Warren in de band. Maar ze zouden nooit worden uitgebracht. Het liep niet zo lekker meer tussen de heren. Gelukkig ging het Duitse label Bear Family erachteraan en zetten ze in 99 op de 6 cd-box Flat on Victor plus More. Book of Love door Bobby Bear zelf kwam nog uit 1960. Die had ik even overgeslagen omdat we al een paar van hem achter elkaar hadden. Geen covers gevonden. En ik heb er 60 en ik heb gepland 21 plus 21 plus 18, dus ik ben er doorheen. Ik moest met een paar bekende nummers van Bobby Bear nemen die door anderen werden geschreven. Zijn grootste hit, Detroit City uit 63 en Miller's Cave van een jaar later. Nou, misschien kan Voorsprong Winds ook nog wel. En dat was het voorlopig. Tot straks.
1: Won't you let me tell you about marriage?

0: Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe dan naar hans@vdveen.org.

Laten we nog eens wat broertjes voor het voetlicht halen, zoals de Bressler Brothers. Hun lied over Missouri staat op de CD 40 Years of Memories and Grass. Ik denk dat ze 7 maakten. Ze komen uit Missouri en zijn goed beschouwd nu al 50 jaar actief. Elvin, leadzang, blues, gitaar, Scott, bas, plus Bobby Clark, Blake Williams en Tim Croats. Ja, mooi nummer. We doen deel 4 van de Brothergroepen.

De Dauphinet Brothers komen uit New Hampshire, maar woonden tegenwoordig in Asheville, North Carolina. Hun cd Empty Teardrops is van 2015, dus hoog tijd voor een nieuwe. Ik vond Storm of the Year een prachtig nummer. Ze heten Nicolas en Lucas en ze hebben er wat ervaren krachten bij. De Bonham Brothers maakten in 1977 de LP Two Generations, waarvan ik When You and I Were Young Maggie haalde. Orville, fiddle, Ben Banjo, Glenn Bas en Virgil gitaar, plus Greg Ridgway, Delia Bell en Bill Krent, want dit zijn inderdaad de jongens die zich vervolgens de Kiamichi Mountain Boys gingen noemen en met Delia en Bill optrokken. Ze kwamen uit Oklahoma, Ben en Orville waren broers en Glenn en Virgil zonen van Orville. En de Springer Brothers heetten Bob en Sam en maakten in 1973 de LP Dueling Banjos. Daarvan haalde ik Baby Sue. Ze kwamen uit Canada en dat is alles wat we van ze weten. Hey.

Co-brothers waren wel broers, maar heetten niet Co. Zack en Rob Smits. Eamon komt van hun CD A Collection uit 2020. En de andere songs waren maar allemaal te lang. Een co-brother is een zwager, maar als ze dat al waren, dan zouden ze niet allebei Smit heten, lijkt mij. Co staat voor coöperatief. Ze zijn al een poosje actief en zwierven de hele wereld rond. En de anderen komen wel in beeld, maar worden op hun website niet genoemd. De Coco Drill Brothers maakten in 2020 de CD Rabbit en Coco. En daarvan haalde ik Dooley, dat best goed klonk. Ze moeten uit Canada of uit Frankrijk komen, want ze spreken Frans. Maar ik heb me blauw gezocht en nergens iets over hen te vinden. Nou, dan met de Quibble Brothers. Het lied over Mason's schort, de instrumental Mason's Apron, komt van de CD Volume 1 uit 2015. Patrick Baldwin is de leider en u snapt het alweer, er zit geen kwibbel bij. Ze komen uit Dallas, maar dat vinden we niet zo belangrijk. Ze hebben wel een mooie website met veel informatie.

De Crow Brothers zijn wat bekender. Wallace Gitaar, Wayne Bass en de anderen waren Raymond Fairchild, Kim Kaljon, Arvil Freeman en Richard McBrayer in My Little Honeysuckle Rose, maart 81. Wayne fiddelt ook wel, maar hier niet. Of hij had er geen zin in, of ze hadden geen zin in zijn gekras. Kan ook. De Markham Brothers maakten samen met de Stanton Mountain Boys in de jaren 70 drie LP's. En van The Mountain Sound of Bluegrass haalde ik het bekende Paradise. Duo gitaar en leadzang, Bill ritmegitaar en tenor, plus drie man die geen familie waren, maar uit Stanton kwamen. En van de Wiseman Brothers ken ik alleen Beside of Me 2018. En daarvan nam ik The Trains Don't Run Like Before. Ibibrio kent ze niet en Discogs noemt één cd van ze van 3 jaar eerder. Maar ze hebben een mooie website en daarvan weten we dat ze uit Georgia komen. En sinds 2014 actief zijn en Donovan en Devon heten. En de andere twee zijn hun vrienden Drew Lawson en Jay Moore.

De Alexander Brothers vroegen zich af, where would I be? Zij maakten in de jaren 70 één LP, One Way Up Above. Ze heetten Eligi en Munford. En ze kwamen uit Jackson County, Kentucky. Ze maakten vooral christelijke muziek. Naast de broers deden ook Michael en Daryl Alexander mee. De twee oudste zonen van die Eligi. En de beroemde Rice Brothers, Larry, Tony en Ronnie, werkten ieder voor zich, maar nu samen. En That's When I Stop Loving You van de CD 2 uit 1994. Ze waren hier al 30 jaar actief en hadden al heel wat roem vergaderd. En de Conner Brothers Had a Little Hen. Nou, zo heette hun song tenminste. En dat komt van een county LP zonder titel. Ze maakten er 3. Alweer jaren 70. Ze kwamen uit Floyd County, Virginia. Mickey met de mandoline en Tommy gitaar waren de 20 en net gepasseerd. Maar John Benjo was nog maar 12 jaar oud toen de opnamen werden gemaakt. Vader speelde fiddle en mandoline en maakte instrumenten, maar deed hier niet mee. Wie wel? Billy Edwards, banjo en Gene Elders, fiddle. En neef Larry zong de lied.

De Punch Brothers reden Down Along the Dixie Line. Ik heb 8 albums van ze, maar ben er niet enthousiast over. En het zijn nog wel Chris Eldridge, Noam Pikelny, Chris Tile, Gabe Witcher en Paul Cowart. Toch vaklui, maar geen broers. En meestal doet Brittany Hayes ook nog mee. De Tapworth Brothers zijn 2 jonge jongens, zeg dus maar jongetjes. Dat hoor je wel aan hun Lorena Go Home. De EP Back in Time, waar het op staat, is van 2015. Dus intussen rijden ze misschien wel in de grote bus met een complete band door het land. 29 februari 2020 schreef ze op Facebook, wow, 15 today. Ze komen uit Canada, voornamen weet ik niet. De gebroeders Dikke, die zich dus Dixon Brothers noemden, kwamen uit Dordrecht en heetten André, Dob, Rob en Freek. En de 5e die meedeed was Tony van der Hoek. Ze maakten eind jaren 60 een LP en een zootje singles en ik koos She's My Dream. Ah, prachtig nummer.

De Butler Brothers maakten in alweer de jaren 70 zes LP's en ik nam Hello Mary Lou van hen. 73. Ze kwamen uit Summerville, West Virginia en waren 4 jaar eerder een band begonnen. Homer gitaar en leadzang, Jerry mandoline en de hoge tenor. Plus Phil Bunch banjo, Jim Higgins bas, Dwayne McCumbers dobro. Ah, toch een klasse band. En van de Moron Brothers heb ik er 2, maar ze moeten er minstens 4 hebben gemaakt. In de bijlagen bij beide lezen we alleen wie ze allemaal bedanken. Ondertekend door Michael T. Carr of Lardo en Mike Hammonds of Burley. Het is dus maar weer de vraag of het broers zijn. Where did my little girl go? Vroegen ze zich af. Maar de laatste die kende u ook, Carter en Ralph, de Stanley Brothers, met heel herkenbaar de banjo van Ralph en de samenzang I'm Lost, I'll Never Find The Way. Met 16 juli 1956 opgenomen met Doc Morris bas, Don Anthony fiddle en Ralph Mayo ook fiddle. En de allerlaatste wordt er eentje van het album Rare Recordings van de Bales Brothers, Walter, Johnny en Homer. Down the Valley of the Shadow uit 1946. Niet zo heel rare, want dat stond eerder al op een LP en op 3 cd's. En Ramona Jones speelde op de bas. En dat was het voor vandaag. Tot de volgende week.

Goedemiddag, welkom bij Country Love. Het komende uur weer mooie nieuwe country songs voor u natuurlijk. Dat bent u van ons gewend en die hebben we ook vandaag weer. Te beginnen met Hurt Like That, want dat is de tweede EP die Reba McEntire uitbracht ter gelegenheid van haar 50-jarige jubileum. De titelsong, dat is tevens haar nieuwe single en die hebben we vorige week laten horen. We gaan nu, zoals ze dat vroeger zeiden, de B-side draaien van de single. En dat is The Clown, Reba McEntire.

Reba McEntire met een prachtige nieuwe song, getiteld The Clown. Het komt van haar EP Hurt Like That. Op 26/6/2026, een mooie datum heeft hij ervoor uitgekozen, dan verschijnt het nieuwe album van Rodney Crowell, Then Again getiteld. En de eerste single van dit album is gereleased en heet If I Could Speak to Leonard. Rodney Crowell.

Ella Langley hoorde u van haar laatst verschenen album Dandelion was dit Broken. Vince Gill viert ook een 50-jarig jubileum en daar is hij al een tijdje mee bezig. Hij brengt elke maand ongeveer een nieuwe LP uit met de titel 50 Years From Home. En op de cover een van zijn favoriete gitaren die in dat album een rol speelt en een subtitel. Het laatste deel van die serie verscheen op 11 mei jongstleden met als subtitel Nobody Held Her Like Me. En dat gaat dus over die gitaar. Back When My World Was Blue is een van de mooie songs van dat album. Vince Gill.

Lucy Musgraves. Van haar laatste album Middle of Nowhere was dat Rhinestone. Nog 2 weekjes geduld en dan is het zover. Dan staat Grollo in het teken van de blues. En niemand minder dan Brad Paisley komt ze daar wel van afhelpen. Want als je eenmaal Brad Paisley hebt zien optreden, kun je echt niet meer depri zijn of last hebben van de blues. Hij bracht een nieuwe EP uit. Of eigenlijk is het meer een maxi-single met 4 songs. Getiteld Hi Ho Silverado, met erop het mooie Fallin'.

allermooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

Ronnie Dunn is de helft van het duo Brooks & Dunn en in 2022 kwam zijn album 100 Proof Neon uit, een soloalbum, met daarop het mooie She's Why I Drink Whiskey. En met die song feliciteert Country Love Ronnie Dunn, die vorige week zijn 73ste verjaardag vierde. En we hebben nog meerjarigen in deze uitzending van Country Love, waaronder Wynonna. Afgelopen week werd zij 62 jaar. Van haar is dan ook onze gospel van vanmiddag. Wynonna and the Big Noise met Jesus and a Jukebox.

0: Chet Atkins. U hoorde Red Wing van het album A Session with Chet Atkins uit 1954. De maand juni is de maand van Chet Atkins op Country Love. En deze maand hebben we dan ook de gehele maand de mooiste instrumentals uit de carrière van Chet Atkins. Dus hou het in de gaten. Wat we ook hebben iedere week in Country Love dit jaar, dat is Ray's 100. Oftewel de 100ste geboortedag van Ray Price. Elke week draaien we weer een mooie song van hem. Vandaag van het album Master of the Art uit 1983. Every Time I Sing a Love Song, Ray Price.
1: It's always nice to find a little love along the way. I'm grateful for your time

Ray Price, met een van de vele mooie songs die hij opnam gedurende zijn carrière. Van het album Master of the Art, Every Time I Sing a Love Song. We hebben een jarige artiest vandaag en dat is Gail Davies. Zij viert vandaag haar 78ste verjaardag en Country Love feliciteert haar natuurlijk met een song. Van een dame die heel wat taboes doorbrak in de jaren 70 en 80, want zij was de allereerste vrouwelijke platenproducer in de geschiedenis van de countrymuziek. Ze werd geboren als de dochter van countryzanger Tex Dickerson. En ze trouwde later met de zoon van Earl Scruggs, Gary Scruggs. En is dus de moeder van Chris Scruggs, die minstens net zo getalenteerd is als zijn grootvader. Hij speelt inmiddels in de band van Marty Stewart. Maar Gail Davies brak door in de jaren 70 met een aantal songs. En ze was een van de meest invloedrijke artiesten van de jaren 70. In 1980 kwam het album The Game uit met daarop Blue Heartache. Gail Davies.

De liefde voor de countrymuziek staat centraal in Country Love. Te beluisteren iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur hier op Crossroads Country Radio.

Joe Stempley, hij viert vandaag zijn 83ste verjaardag en wij feliciteren hem met deze song uit 1975, Billy, Get Me a Woman. En dat was zo'n song die ik tegenkwam en die me weer even terugbracht naar dat jaar 1975. En mocht u nu ook zo'n song hebben waarvan u denkt, die zou ik zo graag weer eens op de radio horen, laat het ons weten en stuur een e-mail aan countryloveradio@kpnmail.nl. En dan gaan we daar natuurlijk graag gehoor aan geven en uw favoriete song draaien hier in Country Love. We hebben niet alleen jarige artiesten vanmiddag in Country Love, maar ook een album dat een 50-jarig jubileum viert. Want het is ruim 50 jaar geleden dat de Charlie Daniels Band het album Saddle Tramp uitbracht. Een van de mooie songs op dat album is Dixie On My Mind, de Charlie Daniels Band.

Charlie Daniels Band. Ze zetten de jaren 70 op hun kop in de country muziek met name. Met Dixie On My Mind en ja, songs als The Devil Went Down to Georgia. En ook als je ze nu hoort, dan denk je van wauw, wat maakten ze toch een aparte stijl van muziek. En wat klinkt dat toch heerlijk vrouwelijk. En dat houden we vast als we het weekend ingaan met de Statler Brothers. En een vrolijke song van deze band. Want Don Breed is ook jarig. Viert zijn 81ste verjaardag. En zo ziet hij maar, er zijn heel wat artiesten jarig in de maand juni. In 1978 brachten ze het album Entertainers Off and On the Road uit. Met daarop Do You Know You Are My Sunshine. En laten we hopen dat we die het weekend weer veel mogen zien. Bedankt voor het luisteren. Fijn weekend. Graag tot volgende week.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Als je het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Dit is Crossroads Country Radio.
1: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
3: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.
3: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest.

0: it there. Yes.
1: I can't believe it, I'll tell you.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

country klassiekers. Line dance muziek. Maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

Welkom, nieuwe aflevering van County Grens. Weer 2 uur lang country muziek met ondergetekende Harry Etema. En we gaan weer 2 uur lang artiesten draaien uit de Benelux. Omdat het weer een begin is van een even maand. Alleen de eerste niet. Dat is de seizoensartiest. En dat is nog steeds Kitty Wells. Ja, het wordt tijd dat we een nieuwe kiezen. We hebben al een nieuwe gekozen. Is Eddie Arnold. We gaan naar Reno Airport, Nashville. Dat is geschreven door Wayne Manning en staat op het album Sensuality van Kitty Wells en uitgebracht in 1971. En Kitty Wells trouwde in 1937 met Johnny Wright. Kitty, Johnny, kregen 3 kinderen, Ruby, Bobby en Carl Sue. 8 kleinkinderen, 12 achterkleinkinderen en 7 achterachterkleinkinderen.

Nou, en de rest van de twee uren is allemaal Benelux artiesten. En de special is deze keer geen artiest, maar een show, de country show. Back to the country, in dit geval deel 15, waar we onlangs nog leuk gezien hebben in Drachten in de Lawaai. We gaan naar een blokje non-stop, gelijk maar. Ilse de Lange, de artiestennaam van Ilse Anouska de Lange, en geboren in Almelo op 13 mei 1977. En Ilse is een Nederlandse zangeres. In 1998 brak ze door met haar hit I'm Not So Short, afkomstig van het album World of Hurt, dat later meervoudig plaat naast ze worden. En de Lange werd samen met Waylon onder de naam Common Linnets tweede bij het Eurovisie Songfestival 2014 in Kopenhagen. We gaan eerst de nummer No More You draaien, geschreven door Ed Walton. En daarna Common Linnets met Calm After the Storm.

Ja, en veel muziek in deze uitzending werd ook gespeeld in Drachten in de Lawaai door de show Back to the Country, deel 15. We gaan eerst met Your Man, is een nummer van de Amerikaanse countryzanger Josh Turner. Het werd in juli 2005 uitgebracht als de eerste single en titeltrack.

van zijn gelijknamige album. En dat was de vierde single in zijn carrière die de hitlijsten bereikte. En werd begin 2006 zijn eerste nummer 1 hit. Nou, deze hebben ze dus in de show, in eerdere show een keer gespeeld. Back to the Country. Nu deel 15. En dat was, meen ik, deel 13, als ik het goed heb. Een show uit 2023. We gaan naar Dick van Altena en Savannah. Die doen de show.

Ja, de show Back to the Country bleef alweer haar 15e deel. En onlangs was de show te zien in de Lawaai en Drachten. En de bezetting was Marcel en Wilma Smulders, Ad Welten, Johan Jansen, Johan Lammers en Dick van Altena. En ze begon om ongeveer 8:15. En het was ongeveer goed 11:00 afgelopen. En een kleine pauze erin. We gaan naar Ghost Riders in the Sky. En dat zat in de show van 2024.

En ze hadden ook een ode aan de Mavericks in verband met het onlangs overlijden van Roel Malo, de frontman van de Mavericks. Ze speelden 3 nummers. There Goes My Heart, Pizzerico en Dance the Night Away. En in 2024 speelden ze al La Mucara.

Ook hadden ze een ode aan Bruce Springsteen, met onder andere Pay Me My Money Back en Tougher Than the Rest, welke ze speelden. En er was er nog een, maar die detail ben ik kwijt. Bruce Frederick Joseph Springsteen is geboren in Long Branch, New Jersey, op 23 september 1949. En Bruce is een Amerikaanse rockzanger, gitarist, singer-songwriter en zijn bijnaam luidt De Bos. We gaan dat nummer Tougher Than the Rest voor u draaien.

Kou Liga is een country nummer geschreven door Henk Williams senior en Fred Roos. En Kou Liga is een van de weinige nummers die Williams schreef met Fred Roos. En die zijn platen produceerde en zijn nummers uitgaf via zijn bedrijf. We gaan natuurlijk Kou Liga.

I Swear is een nummer geschreven door Gary Baker en Frankie Myers, dat in 1993 een hit werd voor de Amerikaanse countryartiest John Michael Montgomery. Het nummer is een ballade waarin de verteller zijn geliefde belooft dat hij altijd van haar zal houden. Nou, we gaan het draaien.

Red Sails in the Sunset. Een populair nummer van onder andere Bing Crosby, Louis Armstrong en Nat King Cole. Het werd gepubliceerd in 1935 en de muziek werd geschreven door Hugh Williams, een pseudoniem van William Gross, met tekst van de productieve liedjeschrijver Jimmy Kennedy. Kijken of we nog meer hebben. Nee, dat hoort er allemaal bij. We gaan naar Dick van Altena en Savannah natuurlijk.

En dat was de laatste alweer van de special. We gaan naar een blokje non-stop. De onlangs overleden gitarist Peter van der Heuvel was onder andere lid van Texas Renegade, maar ook van Savannah. En Peter was ook aanwezig bij de show Back to the Country, waar Peter om gezondheidsredenen mee moest stoppen. En Peter is in 1948 in Tilburg geboren. Begonnen met de Peter Hill Band, wat later omgedoopt werd tot Savannah. We gaan twee van Texas Renegade draaien voor u. I'm a man of constant sorrow. En daarna Remember When.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, welkom terug in het tweede uur van Country Rants. Nog een uur country muziek met dit programma alleen maar artiesten uit de Benelux. En we sloten het vorige uur af met Dixie Aces. En die komen uit Roermond en bestaan uit Louis Smeets, Bart Smeets, Tom van der Beek, Erik Smits, Frans Kerkels, Gerry van Koot en Wout van Koot. En de band startte in 85 als de Aces. En werd later omgedoopt in Dixie Aces. Ze zijn gestapt in 2010. En enkele leden zijn doorgegaan onder de naam van Terry White Band. We gaan... Streets of Bakersfield speelden de Dixie Aces. We gaan nou naar Two of a Kind met Neon Moon.

One Day at a Time is een populair christelijk country en western nummer geschreven door Marion Wilken en Chris Christoffersen. En het is meer dan 200 artiesten opgenomen en heeft in verschillende landen de nummer 1 positie bereikt. Ook was het te horen in de show van Back to the Country, waar Dick van Altena het alleen met begeleiding van een gitaar zong. We gaan naar de Jon Belvedere.

Lessen van Albert West is geschreven door Albert West en J.J. Musso. Het is in 1977 uitgebracht en staat op het album 20 Greatest Hits.

We gaan naar Luister en Vergelijk. En we gaan dat doen met het nummer Driving My Life Away. Het is een nummer dat is opgenomen door de Amerikaanse countryzanger Eddie Rabbit. Het werd in juni 1980 uitgebracht als de eerste single van het album Horizon. En het nummer werd geschreven door Eddie Rabbit, Evan Stevens en David Malloy. We gaan hem horen in de uitvoering van Jannie en Anja. En daarna komt Henk Wijngaard met zijn Nederlandse nummer Ik moet nog wat jaren mee.

Ring of Fire is een nummer geschreven door de Amerikaanse singer-songwriters Dylan Carter en Meryl Kilgore. En dat werd oorspronkelijk opgenomen als Love's Ring of Fire door Dylan's zus Anita Carter. En op haar album Folksongs Old and New uit 1962. Het werd populair gemaakt door Carters toekomstige echtgenoot, de countryzanger Johnny Cash in 1963. We gaan hem horen in de uitvoering van Art en Karen van Hoorn.

Ja, het nummer van Garth Brooks, If Tomorrow Never Comes. En ook de volgende is weer een van Garth Brooks. The Dance, een nummer geschreven door Tony Arata en opgenomen door de Amerikaanse countryzanger Garth Brooks. Al tiende en laatste nummer van zijn titelloze debuutalbum. En dat wordt door velen beschouwd als Brooks' kenmerkende nummer. We laten hem horen in de uitvoering van Trent.

0: Have You Ever Seen the Rain is een nummer van de Amerikaanse rockband Creedence Clearwater Revival, geschreven door John Fogerty en aangebracht als single op 29 december 1970 van het album Pendulum 1970. En we gaan een nummer draaien van het album Pure Country van Johan Jansen en Dick van Altena. Daar laten we hem van horen.
1: Someone told me long ago

En we doen op een valreep nog even een blokje non-stop. En dat doen we met Dick van Altena. En die is geboren in Oosterhout in 1957. En Dick is een Nederlandse zanger, gitarist en songwriter. En van Altena componeert van country song tot kinderliedje. En was daarnaast tussen 1977 en 2005 betrokken bij de countrygroep Major Dundee. Een album van Chris Christoffersen zorgde bij van Altena voor een hele reeks aan zelfgeschreven nummers. We gaan naar You're My Best Friend en daarna samen met Karin van Kessel, Als ik jou niet had gekend.

Hallo, dit is Wim Pols en je luistert naar Country Ranch. Als ik in Friesland ben, in het noorden, en ik wil lekkere muziek horen op de radio, weet je waar ik naar luister? Naar de Country Ranch. Elke vrijdagavond luisteren, jullie ook.

Ja, we zijn alweer aan het eind van het programma, helaas. We hebben de 2 uur alweer gehad. Maar ja, volgende week natuurlijk weer nieuwe 2 uren country muziek. En dan met gewoon van alles en nog wat. Met de vaste items natuurlijk. En de special, ja, welke dat is, ja, dat weet ik zelf nog niet eens. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00045704791. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: This is Marley Scott. Thanks for listening to Crossroads Country Radio.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Karen Steeneke.
1: Hier John Schetzer.
2: Van Sander en Mooi.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Jo Annelen.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Thank you so much. And thank you, Danny Flowers, for helping me write that song right there.
1: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Greenheart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

Mercy.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader, vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.